0: afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk. Ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio. Is your iTunes Radio.
2: And now on iTunes Radio.
3: iTunes, all hits, all the time.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. De vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk, ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. De vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk. Ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de resten al enkele jaren verlopen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Goedemiddag, het is nu 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op iTurn Radio. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. De vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk. Ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Bij een jihadistische aanslag op de luchthaven van de Nigerese hoofdstad Niamey zijn 11 militairen en 2 burgers omgekomen. Ook een militaire luchtmachtbasis op het vliegveld was doelwit van de aanval. Volgens de militaire machthebbers duurden de gevechten ongeveer 2 uur en zijn 22 aanvallers gedood. De aanslag is opgeëist door een aan Al-Qaeda gelieerde groepering. De situatie is inmiddels weer onder controle en het vliegverkeer is hervat. De behandeling van het wetsvoorstel voor een hoger eigen risico in de zorg wordt mogelijk uitgesteld tot na de zomer. Minister Hermans kan zich wel vinden in een verzoek van Ingrid Koenraadi en Diederik van Dijk om eerst de financiële gevolgen verder te laten onderzoeken. Volgens de minister blijft 1 oktober de uiterste deadline voor behandeling van de wet. Oppositiepartijen Pro, PVV en SP reageren woedend. Zij zijn bang dat vooral chronisch zieken de rekening betalen van een hoger eigen risico. De Oekraïense president Zelensky wil de oorlog met Rusland nog voor de winter beëindigen via diplomatie en extra druk op Moskou. Hij schrijft op Telegram dat Oekraïne anders een omvangrijk winterhulppakket nodig heeft met onder meer brandstof en energieapparatuur. Ook vraagt hij om minstens 300 extra raketten voor de komende maanden. Op de EU-top in Brussel pleitte Zelensky opnieuw voor een versneld lidmaatschap van de Europese Unie voor zijn land. Daar is verdeeldheid over. De Europese Unie verlengt de economische sancties tegen Rusland met een jaar vanwege de oorlog in Oekraïne. Dat hebben de EU-leiders tijdens hun top in Brussel besloten. De sancties zijn gericht op belangrijke sectoren van de Russische economie. Voor het eerst worden de maatregelen met 12 maanden verlengd. Eerder gebeurde dat steeds voor een half jaar. Ook de G7-landen werken aan nieuwe Russische sancties. Canada en het Verenigd Koninkrijk kondigden al aanvullende maatregelen aan. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Het is nu 7 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft zich in een persconferentie in het Witte Huis uitgesproken over de relatie van het land met Israël. Vance waarschuwde dat de VS de enige bondgenoot van Israël in de hele wereld is en dat het verstandig is die te vriend te houden. Hij reageerde daarmee op berichten dat de Israëlische premier Netanyahu boos zou zijn over het gesloten akkoord met Iran. Daarin staat dat Israël Libanon niet meer mag aanvallen. Bij een jihadistische aanslag op de luchthaven van de Nigerese hoofdstad Niamey zijn 11 militairen en 2 burgers omgekomen. Ook een militaire luchtmachtbasis op het vliegveld was doelwit van de aanval. Volgens de militaire machthebbers duurden de gevechten ongeveer 2 uur en zijn 22 aanvallers gedood. De aanslag is opgeëist door een aan Al-Qaeda gelieerde groepering. De situatie is inmiddels weer onder controle en het vliegverkeer is hervat. De behandeling van het wetsvoorstel voor een hoger eigen risico in de zorg wordt mogelijk uitgesteld tot na de zomer. Minister Hermans kan zich wel vinden in een verzoek van Ingrid Koenraadi en Diederik van Dijk om eerst de financiële gevolgen verder te laten onderzoeken. Volgens de minister blijft 1 oktober de uiterste deadline voor behandeling van de wet. Oppositiepartijen Pro, PVV en SP reageren woedend. Zij zijn bang dat vooral chronisch zieken de rekening betalen van een hoger eigen risico. De Oekraïense president Zelensky wil de oorlog met Rusland nog voor de winter beëindigen via diplomatie en extra druk op Moskou. Hij schrijft op Telegram dat Oekraïne anders een omvangrijk winterhulppakket nodig heeft met onder meer brandstof en energieapparatuur. Ook vraagt hij om minstens 300 extra raketten voor de komende maanden. Op de EU-top in Brussel pleitte Zelensky opnieuw voor een versneld lidmaatschap van de Europese Unie voor zijn land. Daar is verdeeldheid over. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: is nu 8 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft zich in een persconferentie in het Witte Huis uitgesproken over de relatie van het land met Israël. Vance waarschuwde dat de VS de enige bondgenoot van Israël in de hele wereld is en dat het verstandig is die te vriend te houden. Hij reageerde daarmee op berichten dat de Israëlische premier Netanyahu boos zou zijn over het gesloten akkoord met Iran. Daarin staat dat Israël Libanon niet meer mag aanvallen. In Engeland heeft Labour-kandidaat Andy Burnham de verkiezingen gewonnen in het kiesdistrict Makerfield. Hij komt nu in het lagerhuis en daarmee ligt voor hem de weg vrij om premier Starmer uit te dagen. De voormalig burgemeester van Manchester is binnen Labour populair. Vanwege zijn politieke succes in Manchester wordt hij ook wel King of the North genoemd. Hij bekleedde eerder verschillende posten in de kabinetten van premier Tony Blair en Gordon Brown. De gemeenteraad van Katwijk geeft voorlopig groen licht voor de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Die moet onder meer medicijnen tegen diabetes, obesitas en kanker gaan maken. Een ruime meerderheid stemde in met de vergunningaanvraag. Een definitief besluit volgt in het najaar. Rijk, provincie en gemeente investeren samen ruim 100 miljoen euro in de bereikbaarheid van het gebied. Er komen naast de fabriek ook duizenden betaalbare woningen. Cuba wil de economie ingrijpend hervormen en meer ruimte geven aan de vrije markt. Premier Marrero presenteerde daarvoor 176 voorstellen aan het parlement. Die maken onder meer privatisering van staatsbedrijven en meer buitenlandse investeringen mogelijk. Volgens economen gaat het om de grootste economische hervorming in bijna 70 jaar. Cuba kampt al jaren met een economische crisis, stroomuitval en voedseltekorten. Met de hervormingen wil de regering de economie weer op gang brengen. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 9 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op iTunes Radio. Het aantal zelfdodingen onder tienermeisjes is de afgelopen 20 jaar ruim verdubbeld. Dat meldt statistiekbureau CBS. Vorig jaar maakten 29 meisjes van 10 tot 20 jaar een einde aan hun leven. Ook bij vrouwen in de 20 nam het aantal toe. Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak onder tieners en twintigers. Vorig jaar overleed 22% van alle overleden tieners door zelfdoding. Bij twintigers was dit 28%. Mannen plegen 2 keer vaker zelfmoord dan vrouwen. In Engeland heeft Labour-kandidaat Andy Burnham de verkiezingen gewonnen in het kiesdistrict Makerfield. Hij komt nu in het lagerhuis en daarmee ligt voor hem de weg vrij om premier Starmer uit te dagen. De voormalig burgemeester van Manchester is binnen Labour populair. Vanwege zijn politieke succes in Manchester wordt hij ook wel King of the North genoemd. Hij bekleedde eerder verschillende posten in de kabinetten van premier Tony Blair en Gordon Brown. De gemeenteraad van Katwijk geeft voorlopig groen licht voor de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Die moet onder meer medicijnen tegen diabetes, obesitas en kanker gaan maken. Een ruime meerderheid stemde in met de vergunningaanvraag. Een definitief besluit volgt in het najaar. Rijk, provincie en gemeente investeren samen ruim 100 miljoen euro in de bereikbaarheid van het gebied. Er komen naast de fabriek ook duizenden betaalbare woningen. Cuba wil de economie ingrijpend hervormen en meer ruimte geven aan de vrije markt. Premier Marrero presenteerde daarvoor 176 voorstellen aan het parlement. Die maken onder meer privatisering van staatsbedrijven en meer buitenlandse investeringen mogelijk. Volgens economen gaat het om de grootste economische hervorming in bijna 70 jaar. Cuba kampt al jaren met een economische crisis, stroomuitval en voedseltekorten. Met de hervormingen wil de regering de economie weer op gang brengen. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: Goedemorgen, het is nu 10 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Verschillende sectoren in ons land blijven last houden van de nasleep van de oorlog in het Midden-Oosten, ook nu Iran en de Verenigde Staten een voorlopig akkoord hebben gesloten. Dat meldt ABN AMRO in zijn nieuwe sectorprognose. Vooral de industrie, transport, bouw en de vrije tijdsbranche lopen extra risico's. Ondernemingen blijven daardoor kwetsbaar voor hogere energie- en transportkosten, materiaalschaarste, hogere rente en stijgende loonkosten. De Autoriteit Consument en Markt, ACM, stelt een retourknop verplicht voor webwinkels. De knop waarmee bestellingen binnen 14 dagen na ontvangst kunnen worden teruggestuurd, moet duidelijk zichtbaar zijn en makkelijk te vinden. De regel komt voort uit een nieuwe EU-richtlijn en geldt dan ook in de hele EU. Als webshops zich niet aan de nieuwe regel houden, kunnen ze uiteindelijk een boete krijgen. De ACM gaat voor het toezicht gebruik maken van meldingen van consumenten. De Europese Commissie krijgt groen licht om zich te beschermen tegen oneerlijke handel uit landen als China. Als het nodig is, mag daarvoor een nieuw handelsinstrument in het leven worden geroepen. Zo spraken de Europese leiders af tijdens de EU-top in Brussel. China is een dominante speler in Europa doordat het eigen bedrijven subsidies geeft en voorttrekt, waardoor het goedkoper kan produceren. De EU-top gaat vandaag verder, onder meer over de meerjarenbegroting. Het aantal zelfdodingen onder tienermeisjes is de afgelopen 20 jaar ruim verdubbeld. Dat meldt statistiekbureau CBS. Vorig jaar maakten 29 meisjes van 10 tot 20 jaar een einde aan hun leven. Ook bij vrouwen in de 20 nam het aantal toe. Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak onder tieners en twintigers. Vorig jaar overleed 22% van alle overleden tieners door zelfdoding. Bij twintigers was dit 28%. Mannen plegen 2 keer vaker zelfmoord dan vrouwen. Het weer. De temperatuur loopt snel op. Rond het middaguur is het al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw en niet te actief zijn dus. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
2: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
5: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
12: You're listening to
13: iTurn Radio.
14: De muziekfabriek. Vrienden en vriendinnen, ik ben er weer helemaal klaar voor. Ik hoop jij ook. Dus laten we snel die liedjes voor je gaan opzetten.
15: Romandertintse, oelala.
14: En we pakken het in eerste instantie lekker klef aan. Hier is het eerste rijtje van 3. We gaan van start met Dave uit de jaren 70. Dansez maintenant.
16: De muziekfabriek maakt je dag voor iedereen. Ja, dat is nou weer typisch

0: Amy Winehouse. Helaas is ze niet meer onder ons, maar gelukkig kunnen we nog genieten van haar muziek. Tears Dry on Their Own. En misschien heeft ze in zekere zin wel gelijk. Daarvoor zat een liedje uit de jaren 80. Kiss on My List van Hall & Oates. Stond dan ook nummer 1 in Nederland. En begonnen met Dave uit de jaren 70. Dansé maintenant. Hoe zwoel en zoet kan het ook zijn. Het is tijd voor ons eerste item. En dat is de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Dit keer gaan we niet te veel terug in de tijd. We gaan naar het jaar 2003.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: Die grote hit, die is van Robbie Williams. Die heet Feel. Hoogste positie nummertje 2. En die week zakte hij naar een vierde plaats. Het nummer zou nog lang in de hitlijst blijven staan. Die week stond hij er al 8 weken in. En dan die kleine hit, die is van Groove Armada. Het liedje heet My Friend. Het nummer kwam van nummertje 25 en zakte helaas naar nummertje 36. Maar stond er ook al 8 weken in. We gaan terug naar de lijst van 1 februari. De koudste maand van het jaar. Week nummer 5 van het jaar 2003.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

Groove Armada en My Friend stond even centraal als de kleine hit. En die grote hit, die was van Robbie Williams, hè? En Phil, dit is nog altijd de muziekfabriek op je favoriete radiostation. Vergeet de liedjes niet aan te vragen via www.ronvandesteen.nl. Ik ga wederom 3 voor je opzetten. Waaronder deze Nederlandstalige van Frans Bauer. En heb je even voor mij?

zing het echt helemaal uit haar tenen. Deze Christy en Fool For You, daarvoor zat Robin S. en Show Me Love. Een lekker liedje uit de jaren 80. Later nog eens een keer door heel veel artiesten overgedragen.

Dan gaan we eerst de jukebox voor je induiken. From long time ago. Jukebox classic, golden oldie. Nou, daar gaan we. Ze is geboren in New York op 2 mei 1946 als Leslie Sue Goldstein. We hebben dit keer te maken met een Amerikaanse zangeres-songwriter. Hey Ron, play the record. Jukebox classic. Op 16-jarige leeftijd had ze haar eerste hit, It's My Party. In plaats van in te gaan op de platencontracten en aanbiedingen voor films, verkoos ze een opleiding. Hierdoor kon ze alleen in de weekeinden optreden, hetgeen een rem op haar carrière betekende. In 2005 kwam Cor ervoor uit lesbisch te zijn. Verder liet ze weten dat ze daar pas achter kwam na haar 20ste. En dat ze er toen nooit over gedacht heeft dit in de openbaarheid te brengen. Aan de andere kant heeft ze ook nooit veel moeite gedaan dit te verbergen. Denk maar eens aan de liedjes You Don't Owe Me en Sometimes I Wish I Were a Boy. Beide liedjes uit 1964. Luister uit onze jukebox naar de hit It's My Party van Leslie Gore. Jukebox Classic.

0: jouw party dit uurtje van de Muziekfabriek. En Klaartje wederom opnieuw verrassen. Leslie Gore was dat uit onze jukebox. En It's My Party. Ik heb wederom 3 liedjes voor je klaarstaan.
1: De Muziekfabriek. De Muziekfabriek is pure passie.
0: En we beginnen met The Police. Uit de jaren 80. Every little thing she does is magic. Dat vraagt nog een antwoord.

0: waren drie liedjes achter elkaar. Als eerste The Police, Every Little Thing She Does Is Magic. Gevolgd door Splendid met Again. En als laatste Elvis Costello en The Attractions en Oliver's Army. En laat hem de gehele dag aanstaan op dit radiostation. Want we hebben nog veel meer andere leuke programma's voor je in petto.
1: De Muziekfabriek. De Muziekfabriek.
0: De volgende Amerikaanse muziekgroep komt uit Philadelphia en is opgericht in 1972.
2: Oude lullenplaat.
0: Het zijn vier zusters, te weten Joni, Kathy, Debbie en Kim Sledge.
2: Oude lullenplaat.
0: De groep is voornamelijk bekend van disco-hits als We Are Family, He's the Greatest Dancer en Lost in Music. Dat was in het jaar 1979. De nummers zijn afkomstig van het album We Are Family, geproduceerd door Nile Rodgers en Bernard Edwards van Chic. Het succesvolle album wordt in 1980 opgevolgd door het eveneens door Edwards en Rodgers geproduceerde Love Somebody Today, waarop onder andere de kleine hit Got to Love Somebody staat. Hierna veranderde de groep van producer en werd narrator Mark Walden aangenomen voor de productie van All American Girls, waarvan de titelsong een grote hit werd in 1981. Een andere platinhit was Frankie uit 1985. Daarna ging het met de dames bergafwaarts. Wel wisten ze nog succes te bereiken met remixen en opnieuw uitgebrachte nummers van Last in Music en Everybody Dance. De dames hebben in de loop der jaren veel prijzen en onderscheidingen gekregen, waaronder Grammy Awards. In 1997 namen de dames nog het album African Eyes op. Luister naar Thinking of You van niemand minder dan The Sister Sledge.

0: heel erg kenmerkend in het nummer van de Sister Sledge. Is aan het begin de Congo's en natuurlijk het lekkere slagwerk.
1: De Muziekfabriek.
0: En dat mag duidelijk zijn, Thinking of You.
2: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Stond er ook even centraal als de oude lullenplaat. En jij mag er ook eentje aanvragen, hè? Schroom niet hoor, schroom niet. Ik heb nog een tweetal liedjes voor je in petto in deze aflevering van de Muziekfabriek. Dat is die van Nick en Simon, een zomerlang. Gevolgd door The Human League en Human. Het is een van mijn favorieten eigenlijk, mag je dat niet zeggen, maar doe het toch.

0: Het is 11 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. In Libanon zijn afgelopen nacht zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt het Libanese staatsnieuws NNA. Het zijn de dodelijkste aanvallen in Libanon sinds het akkoord tussen de VS en Iran, waarin ook een einde aan het Israëlische geweld is toegezegd. Het Israëlische leger geeft de gebruikelijke verklaring dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in Zuid-Libanon. Iran heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Verschillende sectoren in ons land blijven last houden van de nasleep van de oorlog in het Midden-Oosten, ook nu Iran en de Verenigde Staten een voorlopig akkoord hebben gesloten. Dat meldt ABN AMRO in zijn nieuwe sectorprognose. Vooral de industrie, transport, bouw en de vrije tijdsbranche lopen extra risico's. Ondernemingen blijven daardoor kwetsbaar voor hogere energie- en transportkosten, materiaalschaarste, hogere rente en stijgende loonkosten. De Autoriteit Consument en Markt, ACM, stelt een retourknop verplicht voor webwinkels. De knop waarmee bestellingen binnen 14 dagen na ontvangst kunnen worden teruggestuurd, moet duidelijk zichtbaar zijn en makkelijk te vinden. De regel komt voort uit een nieuwe EU-richtlijn en geldt dan ook in de hele EU. Als webshops zich niet aan de nieuwe regel houden, kunnen ze uiteindelijk een boete krijgen. De ACM gaat voor het toezicht gebruik maken van meldingen van consumenten. De Europese Commissie krijgt groen licht om zich te beschermen tegen oneerlijke handel uit landen als China. Als het nodig is, mag daarvoor een nieuw handelsinstrument in het leven worden geroepen. Zo spraken de Europese leiders af tijdens de EU-top in Brussel. China is een dominante speler in Europa doordat het eigen bedrijven subsidies geeft en voorttrekt, waardoor het goedkoper kan produceren. De EU-top gaat vandaag verder, onder meer over de meerjarenbegroting. Het weer. De temperatuur loopt snel op. Rond het middaguur is het al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw en niet te actief zijn dus. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to iTurn Radio.

0: wat verschrikkelijk leuk, lieve vrienden, dat deze plaat nog eens een keer op de radio is. Hè? Met dank aan de muziekredactie. Het was 1976 vorige Airbubble Racing Car.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Wees welkom.

Het Gouden Duo van 1978. Een zomerrit. En wat voor een heen. Uit de film Grease. Tuurlijk John Travolta. En zijn Olivia Newton-John. You're the one and the one.

Hollow Knight. Dat is mijn nummer. Dat was Trinity. Trinity moet je zo uitspreken. Met die R. Trinity. 1976, lieve luistervrienden. Wellicht was het wel een vaste lijn. Want de moderne techniek had nog niet zijn intrede gedaan. Hè? Geen draadloze telefoons en dat soort dingen. Mensen, wat een feest. Dit is de Middle of the Road Show met zometeen een fijne voor achter de keukengordijnen. Allereerst een beetje liefde. Nunca.

0: liefste, mijn liefste. Een klein beetje maar. Een klein beetje meer liefde. Bobby Bocco de Tourmoor. Uit Spanje, natuurlijk. Hij was het Julio Iglesias. Nou.
1: Een fijne verraste de keuken gordijn.
0: Nou ja, goed. Ik heb er vaak over gehad natuurlijk. Europa is fantastisch mooi. Nederland natuurlijk ook, maar Vlaanderen. De sterren die straalden daar altijd. Zoals bijvoorbeeld ook Raymond van

0: Hans de Knecht, dat doet je geen...
1: Het moet nou toch niet gekker worden?
2: Kom maar samen!

nog steeds lekker, jongens. Ja, de oerwoud, hey, kom er ook allerlei bekenden tegen. King Kong bijvoorbeeld. En oh, kijk, daar heb je hem ook. Dat gaat mis, dat gaat fout, lieve mensen. Was er bang voor. Weer een studio ruit aan dicht. Een fijne bracht in de keukengordijnen. Vandaag hoor je muziek van Ray Bol van de Groene Woud uit het mooie Vlaanderen. Met de cha-cha-cha. En dit is Total Touch. In the middle of the roadshow.

Lego die zijn vertegenwoordigd in de Middle of the Road Show. En wat leuk dat jij er een onderdeel van bent, toch? Ga mee, gaan we even naar Manhattan. Met het Nederlandse groepje G-Ways.

0: halve de muziek door je speakers.
1: Nou, ja,
0: hij is bovendien een aardige kerel.
2: Waar is de koffie?
0: Ja, wel, Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Road Show.

lekker, lekker. Hey. Ja, lekker, lieve luisteraars. Zo regelmatig hebben we ook van dat heerlijke, zogeheten nederpop in de aanbieding. Toch? Zo hoorde je G-Way, zo met Manhattan,

0: Nederlandse troubadour, Luc Vrouw. Die voelde zich in 1974 helemaal de goedzak. Ja, want het was zomer, hè.
1: De wolken bloemen bloeien, elfjes komen met me stoeien. Lamme goedzak speelt een lied op zijn schouder.
0: Zo van geen feest als Luc Vrouw niet is geweest. Is trouwens een zanger ook van, hey, hallo, hier ben ik dan. Weet je nog? Gouden tijden herleven, dit is jouw Middle of the Road Show. We draaien ze vanuit alle windstreken. En jij bent de getuige van. Grote artiesten, de grootste der aarde. Waaronder ook Paul Jong.

uit de gouden jaren 70. En het was J. Vincent Edwards. En tot zover voor vandaag. De Middellandse Roadshow. Hey, we zijn er snel weer. En zometeen nog veel meer lieve collega's. Aan de andere kant van het uur. En wij spreken elkaar. Maak er nog een hele leuke voor.

0: Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. In Libanon zijn afgelopen nacht zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt het Libanese staatsnieuws NNA. Het zijn de dodelijkste aanvallen in Libanon sinds het akkoord tussen de VS en Iran, waarin ook een einde aan het Israëlische geweld is toegezegd. Het Israëlische leger geeft de gebruikelijke verklaring dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in Zuid-Libanon. Iran heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Het kabinetsbesluit om tijdens de eerste coronagolf geen bezoek meer toe te staan in verpleeghuizen kwam als een verrassing voor de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dat zei toenmalig hoofdinspecteur curatieve gezondheidszorg Marina Eckenhausen tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. De inspectie had liever vooraf van de ingrijpende maatregel geweten. Er is door de inspectie niet gecontroleerd op handhaving van het verbod. Het is vanaf 1 juli niet meer mogelijk om een anonieme OV-chipkaart aan te schaffen. De chipkaart is inmiddels technisch verouderd en wordt ook overbodig nu mensen ook met hun betaalpas en de nieuwe OV-pas kunnen reizen. De maatregel is de eerste stap naar het volledig stopzetten van de OV-chipkaart eind volgend jaar. De anonieme OV-chipkaart blijft tot die tijd wel geldig. Een kwart van alle ritten in het openbaar vervoer wordt inmiddels met de betaalpas betaald. Een chipmachinefabrikant ASML wordt door het Amerikaanse ministerie van Handel beschuldigd van illegale levering van chipmachines aan China. Er is geen bewijs geleverd voor de aantijging. ASML ontkent dan ook stellig. Volgens het bedrijf is het onmogelijk dat China een van zijn machines in handen heeft. Ze zijn niet ongemerkt te vervoeren en ook niet te bedienen zonder specialistische kennis. De machines van ASML maken chips die onder andere nodig zijn voor de ontwikkeling van AI. Het weer. Veel zon, weinig wind en al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw opzoeken en niet te actief zijn dus. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
4: Yeah. Yeah. Yeah.
3: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
0: You're listening to
10: iTurn Radio.
11: Patrick heeft de zomerkriebels.
12: Zomerradio.
11: Dit is de

klaar bent voor het weekend natuurlijk. Een hele bijzondere goede vrijdagmiddag, het begin van het weekend. Wel, dat is natuurlijk hiermee de lunchbreak om 12 uur. Gezellig als je er weer bij bent. De Lunchbreak Club tot 1 uur natuurlijk vanaf de branding van de Noordzee. En we hebben weer de zomerkriebels in onze buik natuurlijk. Ja, ja. We begonnen met de muziek van niemand meer en niemand minder dan de hele Noordse band. Natuurlijk Roxette en Dressed for Success. Toen wisten ze al wat ze moesten aandoen om een beetje op te vallen natuurlijk. Hè. Inderdaad wel. En ze hebben hele mooie muziek gemaakt natuurlijk. Dressed for Success, Roxette.

Ja, inderdaad, als je andere dingen doet, wel, dan kan het gebeuren dat het plaatje bijna helemaal te één is. Het plaatje tot aan het gaatje, zeggen we dan. Children of the Revolution natuurlijk, dat was T-Rex. En we gaan even naar Canada, naar het Engels gesproken Canada. Ja, hier is Bryan Adams en Back to You.

wat is leuker dan eventjes kamperen down by the lazy river, hè? Zo'n kabbelend beekje. Ja, en dan wel een tentje opslaan. Lekker barbecuen en dan heel de zomer doorkomen natuurlijk. Ja, de Osmond Brothers en Down by the Lazy River. Onze onvergetelijke hit voor vandaag, deze vrijdag hier in de lunchbreak. En dat kon het ook wel geweest zijn natuurlijk. Die kon ook wel doorgaan als onvergetelijkheid. Hier zijn de Ghost Who en clap voor de Wolf, de Wolfman.

0: Dank je wel, de Clap for the Who en Goes Who. Dat waren de mensen natuurlijk van Goes Who. En dat allemaal voor die prangelijke DJ met zijn hele diepe stem natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Had ik maar zo'n stem gehad. Goed, dit gezegd zijn deze vrijdag tijd voor...
1: Eet smakelijk met Patrick Jacobs en de hits met een glimlach.
0: Natuurlijk wel, tijd voor de Stars on 45. En more Stars on 45, inderdaad wel. Smakelijk eten.

laatste dagen dikwijls geen programma zonder de Abbatjes. Al ze zaten er toch wel weer in natuurlijk. Hè. De Abbatjes en More Stars. More Abba en de Stars on 45 hier in de lunchbreak. Deze vrijdagse lunchbreak. We gaan eventjes op reis met Umberto Tozzi naar Italië. En hier is hij met Gente. Gente di mare.

Italië, blauwe luchten, blauwe zee en lekkere muziek en lekker eten natuurlijk. Ja, dat vooral. Hè? Umberto Tozzi, Gente di Mare hier in Lunch Bay Club deze vrijdag. Als je aan tafel zit, smakelijk eten zou ik zeggen. Ja, en het weekend begint vandaag hier en nu. Wat heeft die man mooie muziek gemaakt natuurlijk, hè? Umberto Tozzi. Ja, inderdaad. En hier, deze mensen hebben ook heel veel hits natuurlijk gehad. Hier is Queen en Face It Alone.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo, inderdaad, voor de liefhebbers van wat gitaarwerk, wel, ik heb een hele mooie lunchbreak, nieuws van toen, hier helemaal klaarstaan voor jullie. Goedemiddag, het is vrijdagmiddag. Smakelijk eten als je aan tafel zit. Lunchbreak Breaking News, terug naar 1979. Vandaag in 1979 brengt U2 hun allereerste single uit, de EP U2 3. EP bevat drie nummers, waaronder Out of Control. De gelimiteerde opname van de 1000 stuks die verschenen waren alleen in Ierland verkrijgbaar. Dus voor de liefhebbers, hier is Out of Control en U2.

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs. Hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

inderdaad het hele verhaal rond Elizabeth Taylor natuurlijk. En dat van Taylor Swift was hele week onze artiesten van de week natuurlijk. Ja, wat had je anders gedacht? Volgende week weer een andere artiest van de week natuurlijk hier in de Lunchbreak Club. En van harte welkom, zou ik zeggen, in deel 2. Want we gaan eraan beginnen. Tot tijdens van 1 uur ben ik nog bij jou. Als het ware van de branding van de Noordzee. En hier is Hollywood Beyond, kennen ze nog? Met hun zwarte geld moesten ze toch ook wel wat doen. Dus moesten ze eventjes het laagje maken. Hier is Hollywood Beyond en What's the Color of Money. Heel bijzondere goeiemiddag.

0: dat is, was het een brave dame, heb ik hem laten vertellen. Hè? Ja, inderdaad, ze trad op, snel optreden. En na het optreden snel naar huis terug. Lisa Marie, daar heb ik het allemaal over natuurlijk. En dit allemaal met haar Feels Like I'm In Love. Ja, het is vrijdag, voor iets zijn natuurlijk. Natuurlijk wel. Heel bijzondere goeiemiddag, als je nog aan tafel zit, smakelijk eten.
1: Deze week, LP van de week.
0: Ach, inderdaad, onze LP van de week nog steeds. Hier is onze Boudewijn de Groot en welterusten, meneer de president.

Goedemiddag inderdaad en Mixed Emotion deze vrijdagmiddag hier op je radio. En dat allemaal met You Want Love, Maria, Maria. En daarvoor natuurlijk, What's the Color of Money? Ja, inderdaad, ik zou het wel eens willen weten. En voor de mensen die van zee zijn beschoten, wel, ken je deze nog? Welke radiostation zou dit gebruikt hebben in de tijd? Ja, inderdaad wel. Toen nog veel boertjes op de Noordzee lagen natuurlijk, hè? Ja.

plaat de jaren 80 toonaangevende radiostation natuurlijk vanaf de Noordzee, Laser Love. En dat was een Station Call natuurlijk, hè? After the Fire, die hebben dat liedje uitgebracht. Zodra ik ook nog de toetjes laat natuurlijk hier deze vrijdag in de lunchbreak. Maar we hebben nog eventjes een ander eentje klaarstaan voor jullie. Hier is Sailor and a Glass of Champagne. Ja, dat mag natuurlijk ook op een vrijdag. Hè? Als je niet meer achter de stuur mag, wel drink maar gerust een glaasje champagne, zou ik zeggen. Op het weekend, op je gezondheid.

0: Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. In Limburg geldt vanaf 3 uur vanmiddag code oranje vanwege aankomend noodweer. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. De waarschuwing geldt tot 7 uur vanavond. Er wordt niet uitgesloten dat code oranje later in meer provincies gaat gelden. In de rest van het land geldt nu code geel. Eind van de middag is er kans op zware onweersbuien met hagel en veel regen en wind. Afghaanse tolken die in Afghanistan voor Nederlandse militairen en overheidsmissies hebben gewerkt, krijgen geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. De groep heeft een brief ontvangen waarin wordt verwezen naar het Europees Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is getreden. De groep die uit Afghanistan moest vluchten door hun werk voor Nederland gaat nu vragen om een uitzonderingspositie. Zij stellen nooit meer terug te kunnen keren naar hun land. Het is vanaf 1 juli niet meer mogelijk om een anonieme OV-chipkaart aan te schaffen. De chipkaart is inmiddels technisch verouderd en wordt ook overbodig nu mensen ook met hun betaalpas en de nieuwe OV-pas kunnen reizen. De maatregel is de eerste stap naar het volledig stopzetten van de OV-chipkaart eind volgend jaar. De anonieme OV-chipkaart blijft tot die tijd wel geldig. Een kwart van alle ritten in het openbaar vervoer wordt inmiddels met de betaalpas betaald. Een chipmachinefabrikant ASML wordt door het Amerikaanse ministerie van Handel beschuldigd van illegale levering van chipmachines aan China. Er is geen bewijs geleverd voor de aantijging. ASML ontkent dan ook stellig. Volgens het bedrijf is het onmogelijk dat China een van zijn machines in handen heeft. Ze zijn niet ongemerkt te vervoeren en ook niet te bedienen zonder specialistische kennis. De machines van ASML maken chips die onder andere nodig zijn voor de ontwikkeling van AI. Het weer. Veel zon, weinig wind en al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw opzoeken en niet te actief zijn dus. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me. Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
3: Yeah, yeah, yeah.
2: The rhythm.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
10: You're listening to
11: iTurn Radio.

Black or White. Op deze vrijdag 19 juni. Het begon vandaag met Michael Jackson. Welkom bij een nieuw uur Hits en Classics. Tot 2 uur hier bij iTunes.

vanuit Italië. Eigenlijk het gezicht van de groep was een Noord-Ierse danser en zanger, Jimmy McShane. Hij was het gezicht van de groep. Maar uiteindelijk was het de producer die het inzong.

0: nog even terug te komen op daarnet. Thousand Boy van Baltimore. Kom uit 1985. Als ze live waren, was het meestal playback. En was het Jimmy McShane. Maar uiteindelijk werd alles ingezongen door de Italiaanse producer Maurizio Bassi. Dit was nog Hoebas, denk.
1: De classics die je al zo lang niet meer hoorde.
0: Voilà. Een klassieker van formaat. Uit de danswereld. Ook op deze vrijdag. Bibi, Jerome. En The Bang Gang. En Shock Rock.

0: Volgens mij toch iets te warm vandaag.
1: Nou ja.
0: Werelddrenteldag. En wat is drentel, hè? Dat is rustig, traag tempo. Geen en weer lopen. Zonder een duidelijk doel. Uit 1979. Good Times van Chic.
2: Zo, dat gaat lekker weer. Ik zit hier te soppen met al die fantastische nummers.
0: En wij nog hebben Coldplay. Tot aan de parelplaats. En nog een jarige vandaag.

Een emotionele liefdesverklaring, gecombineerd met een strategische muzikale koerswijziging van OMD om de Amerikaanse markt te veroveren. De kern van het nummer gaat over pure basale romantiek. Perfect samengevat in één regel. All I want to hold your hand, to see the sun and walk the sand. De parelplaat voor deze week. OMD. En Secret. Vandaag jarig op deze 19 juni. Glennis Grace wordt er 48. Niet meer onder ons. Zou vandaag 84 jaar geworden zijn. Jos Brink. En deze dame wordt er 64.

Ja, ze wordt er 64. Paula Abdul. Hier met Opposite Attract. Onderweg bij ons. West-Vlaanderen boven. Met Toe Fabiola. Het zwin door de beten, ja. Eerst nog deze Harry Styles in Golden.

En wat jullie ook hebben in West-Vlaanderen, dat jullie hebben een soort gezegdes, jullie hebben een soort subtaal. Jullie gebruiken soms zinnen voor iets en de rest van Vlaanderen weet niet over wat je het hebt, maar dat is omdat het een subtaal is geworden, dat is een taal op zich. Ik had zo'n collega die van Kortrijk en ik zeg tegen mij, hey Yannick, ga je mee? Ga je mee? Yannick, ga je mee? Ik zeg, naar waar? Ga ik het zwinder bieden, joh. Ik zeg, wat? Ga ik het zwinder bieden, joh. Ik heb geen flauw idee wat hem bedoelt, maar ik weet wel dat ik mee wil, hè. Freak

Omdat het vrijdag is. Het kan, het mag. Toe Fabiola. Je weet wel, Pat Crimson. En zijn freakouts. Het gaat hier straks nog een beetje zomeren. Met Rigera. Eerst naar 1979. Een iconische wereldhit van deze mevrouw. Donna Summer. Het kwam uit het 7e studioalbum. Bad Girls. The Queen of Disco. Hier bij ons met Hot Stuff.

0: was een goed idee. Dit soort temperaturen en vrijdag zijn.
1: Ja.
0: Vamos a la playa. Vamos a la playa. 1983 van Rigera. Vamos a la playa. Was meteen bij ons hier de voorlaatste. Straks om 3 uur de Nederlandse top 40. Alle 40 op een rij. En voor meer soul en disco dance classics verwijs ik je graag door naar 6 uur vanavond. Met Team Nieuwenhuis. Ik had hem bijna vergeten, een klassieker. En daarom sluiten we ook dit uur af met een pracht van een klassieker. Abdul Hazan en zijn orkest. En als er wat tijd over is, Delight and Groove is in the Heart. Fijne vrijdag en tot maandag.

fijn weekend. En maandag wordt het nog warmer. Dus, hydrateren is de boodschap. En fijne muziek natuurlijk.

0: Goedemiddag, het is nu 2 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. In Limburg geldt vanaf 3 uur vanmiddag code oranje vanwege aankomend noodweer. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. De waarschuwing geldt tot 7 uur vanavond. Er wordt niet uitgesloten dat code oranje later in meer provincies gaat gelden. In de rest van het land geldt nu code geel. Eind van de middag is er kans op zware onweersbuien met hagel en veel regen en wind. Afghaanse tolken die in Afghanistan voor Nederlandse militaire en overheidsmissies hebben gewerkt, krijgen geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. De groep heeft een brief ontvangen waarin wordt verwezen naar het Europees Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is getreden. De groep, die uit Afghanistan moest vluchten door hun werk voor Nederland, gaat nu vragen om een uitzonderingspositie. Zij stellen nooit meer terug te kunnen keren naar hun land. Meerdere leden van de maatschappelijke raad Schiphol zijn opgestapt. Zij vinden dat de opzet van de raad niet goed de belangen van alle omwonenden kan behartigen. Leden vertegenwoordigen omwonenden van specifieke start- en landingsbanen, waardoor deelbelangen ontstaan. Ook zou er te weinig gedaan worden om de Schiphol-lobby buiten de deur te houden. De maatschappelijke raad Schiphol werd in 2023 opgericht en geeft het kabinet gevraagd en ongevraagd advies. En het aantal vastgestelde ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda is gestegen naar bijna 900. De Congolese regering noemt 232 doden, in Oeganda zijn er 2 doden. Het aantal ebola-gevallen neemt nog steeds wekelijks toe. Momenteel lopen er experimenten met verschillende behandelingen. Er is echter nog geen goedgekeurd vaccin of medicijn in omloop. De Europese Unie komt met een financieel hulppakket van 493 miljoen euro. Het weer. Veel zon, weinig wind en meer dan 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw opzoeken en niet te actief zijn dus. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTurn Radio.
0: Now. iTurn Now.
4: Get ready.
3: iTurn Radio.

0: het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Het kabinet wil het verheerlijken van terrorisme strafbaar maken. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat onder meer het verspreiden van IS-video's en het openlijk steunen van terroristische organisaties verbiedt. Overtreders riskeren maximaal 2 jaar cel of een hoge boete. Volgens justitieminister Van Weel moet de wet radicalisering tegengaan, vooral online. Critici zijn bang dat de vrijheid van meningsuiting onder druk komt te staan, maar volgens de minister vallen demonstraties niet onder de wet. De Britse premier Keir Starmer roept zijn partij Labour op om de gelederen gesloten te houden. Zijn rivaal, burgemeester van Manchester Andy Burnham, won een parlementszetel en is daarmee een stap dichter bij een leiderschapsstrijd. Hij wil Starmer opvolgen als premier, maar kan dat pas doen als hij officieel parlementslid is. Ook heeft Burnham de steun nodig van minstens 20% van de Labour-fractie. Starmer wordt steeds minder populair, maar zegt zijn leiderschap te zullen verdedigen. Meerdere leden van de maatschappelijke raad Schiphol zijn opgestapt. Ze vinden dat de opzet van de raad niet goed de belangen van alle omwonenden kan behartigen. De leden vertegenwoordigen omwonenden van specifieke start- en landingsbanen, waardoor deelbelangen ontstaan. Ook zou er te weinig gedaan worden om de Schiphol-lobby buiten de deur te houden. De maatschappelijke raad Schiphol werd in 2023 opgericht en geeft het kabinet gevraagd en ongevraagd advies. En de Japanse autoriteiten onderzoeken 6 grote ijsfabrikanten vanwege mogelijke prijsafspraken. De bedrijven zouden jarenlang prijsverhogingen hebben afgestemd en daarmee de concurrentieregels hebben overtreden. Volgens onderzoekers werden populaire ijsjes vaak tegelijk en met hetzelfde bedrag duurder. Het nieuws zorgt voor woede onder consumenten die denken jarenlang te veel te hebben betaald. De betrokken fabrikanten werken mee aan het onderzoek van de Japanse mededingingsautoriteit. Het weer: toenemende bewolking met van het zuiden uit een paar regen- of onweersbuien. Het is zeer warm met temperaturen van 28 graden aan zee tot 36 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTurn Radio.
4: Now. iTurn Radio. Net top 40.
5: Get ready.
2: iTurn Radio.

0: story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
1: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
2: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
3: Shut up, goddammit!
4: Get the point.
5: Good. And now...
6: Bend over.
7: Tot 40.
8: Nu is het net op 40, zou dat kunnen zijn, indien de C-zenders nog hadden bestaan. 14 jaargang nummer 25 van 19 juni 2026, aflevering 672. Met vandaag 9 Nederlandse, 8 Belgische, 12 Amerikaanse, 5 Britse, 4 Europese, 1 Canadese en 1 Noorse producties. Waarvan 8 Nederlandstalig, 9 autolanddisken, 9 speciale aanbiedingen, 7 stipnoteringen, 3 superstips, 9 zakkers, 3 zittenblijvers, 24 stijgers en 4 nieuwe binnenkomers. En dat betekent dat we van 4 nummers afscheid moesten nemen.
9: Verdwenen uit de top
8: 40. 11 weken uit Amerika, oud speciale aanbieding. Benson Boone met If You Knew. En 15 weken uit Groot-Brittannië, 1 week op 1 gestaan. En vorige week was nog de langst genoteerde Heaven met I Run. En 12 weken uit Nederland, Bankzitters met Harder dan ik zwenden kan. En 7 weken uit België, Autorandisk Jaila met Dancing on Ice.
10: En dit was de top 3 uit de top 40 van vorige week.
8: De nummer 3 van vorige week die kwam van 5-2 plaatsen omhoog naar 7 weken notering uit de USA. Uit speciaal aanbieding Sommer met Homewrecker. En op 2 stationair na 10 weken notering uit Europa. Autolandisk Maschim en Babette met Hoe dan ook. En stationair op 1 na 8 weken notering uit Nederland. 3 weken op 1 op dat moment Suzanne en Freek met Halverwege. Is de top 3 hetzelfde gebleven of is misschien een nieuwe nummer 1? Je komt het allemaal te weten als je blijft luisteren. Dus zolang niet wachten, ga dan naar facebook.com/denettop40. We gaan beginnen!

0: nog over?
1: Zojuist hoorde u Ben, Ed en Olivia. Wat blijft er nog over? Nou, als we dat nog zullen weten. In ieder geval was de nummer 40 de eerste nieuw binnenkomer in de lijst van deze week. Dan gaan we door naar nummer 39. Is de tweede nieuw binnenkomer. En dan zeggen wij dat hij uit Europa komt. Omdat hij een meervoudige productie heeft. Lost Frequency en Nathan Nicholson. En dan is dat de album disc van afgelopen week. So Much Beauty Around Us op nummer 39.

0: waren twee kleine stapjes van 40 naar 38 na twee weken notering van Miss Montreal met het nummer Schuilen. En dan gaan we door naar nummer 37. En die komt van 2017 plaatsen maar liefst naar beneden na 15 weken notering uit Groot-Brittannië. De langst genoteerde van deze week in de lijst. Lewis Capaldi met How Do I Miss Someone Who Broke Me.
1: Oh.

One Republic met Need Your Love worden ze juist op nummer 36. Komt van 39, drie plaatsen omhoog naar tweede week notering. En natuurlijk uit de Use Away in een oude speciale aanbieding. En we gaan door naar nummer 35. En dat is de derde nieuwe binnenkomer in de lijst uit Amerika. En met stip binnengekomen Harry Styles met Dance No More. The Need Your Love worden ze juist op nummer 36. Komt van 39, drie plaatsen omhoog naar tweede week notering. En natuurlijk uit de Use Away in een oude speciale aanbieding. En we gaan door naar nummer 35. En dat is de derde nieuwe binnenkomer in de lijst uit Amerika. En met stip binnengekomen Harry Styles met Dance No More.

0: Je hoort ze allemaal in de top 40.
1: De top 40, nummer 1 in Nederland.
2: More music. I turn radio.
1: De Net Top 40. Blijf dagelijks op de hoogte via Facebook. Like ons op facebook.com/denettop40.
3: Top 40.
1: Nummer 34.

Nou, ze zijn nu verder dan halverwege. Suzanne en Freek die zakken van 19 naar 34. Oftewel 15 plaatsen naar beneden na 13 weken notering. En ze hebben 4 weken op 1 gestaan. En dat is Nederland komen mag duidelijk zijn. Dan gaan we door naar de nummer 33. Die komt van 35, 2 plaatsen omhoog na 5 weken notering uit Nederland. En dat is Davina Michelle met Stil Champagne.

Dat was My Mess van Miles Smith op 32, komt van 34, twee plaatsen van de 4 weken notering uit de US of A, een oud speciale aanbieding. En dan gaan we zo nummer 31 draaien, maar dan weet je precies wat ik ga zeggen. Voordat we dat gaan doen, dan zeg ik van, nou ja, dan doen we straks een overzichtje van 40 tot en met 31. Maar dan moet ik natuurlijk wel eerst nummer 31 draaien. Die komt van 32, één plaatsje van de 4 weken notering uit de Bill Sheik, een oud speciale aanbieding. En ik vind het een heerlijk nummer. Voor mij mag ik wel verder doorstijgen. Corinthians.

0: de top 40 met een overzicht van de nummers 40 tot en met 31.
1: Op nummer 40 vonden we de eerste nieuwe binnenkomer uit België. Ben R en Olivia met Wat blijft er nog over? Ja, dat weten we ook niet. De tweede op 39 is de tweede nieuwe binnenkomer in de lijst uit Europa. Outlaw & Disc, Lost Frequency en Nathan Nicholson met So Much Beauty Around Us. En op 38 komen ze 42 plaatsen van de twee weken notering uit Nederland. Miss Montreal met Schuilen. En op 37 komen ze van 2017 plaatsen. Maar liefst gezakt naar 15 weken notering uit Groot-Brittannië. En dat is Lewis Capaldi met How Do I Miss Someone Who Broke Me. En dat was de langst genoteerde van deze week in de lijst. En op 36 komen ze van 39 drie plaatsen van 2 weken notering uit de Yusuf A. Oud speciale aanbieding One Republic met Need Your Love. En op 35 vinden we de derde nieuw binnenkomer in de lijst. En dan komt uit de Yusuf A. met stip binnengekomen in de lijst Harry Styles met Dance No More. En op 34 komen ze van 19-15 plaatsen omhoog. Omlaag. Bijna goed. Na 13 weken notering uit Nederland. En hij heeft 4 weken op 1 gestaan. Suzanne en Freek met Halverwege. Na 33 komen ze van 35. 2 plaatsen omhoog met 5 weken notering uit Nederland. Davine Michel met Stil Champagne. En op 32 komen ze van 34. 2 plaatsen omhoog met 4 weken notering uit de Yusuf A. Oud speciale aanbieding Miles Smith met My Mess. En op 31 komen ze van 32. Slechts 1 plaatsje omhoog met 4 weken notering uit België. Oud speciale aanbieding Corinthians met Better Off That Way.
2: De top 40.

Madonna, zeggen we dan. I Feel So Free op nummer 30 van de jaar. Komt van 33 plaatsen omhoog. Zo zijn we beland in de top 30 van de net top 40 van deze week. 14e jaargang nummer 25 van 19 juni 2026. Aflevering 672. Nou, dat is een hele mond vol. Hè. Dan gaan we zo de nummer 29 draaien. Maar dan ga ik eerst vertellen dat je daarna krijg je 3 tips te horen. En de 3 tips die zijn Aaron Blommaert en Zoe Levi met Tranen van Goud. Tino Martin met Jong en Dom. En daarna Olivia Dean met Baby Steps. En daar kan je op stemmen. En dan moet je naar de facebook.com gaan. / de net top 40. En degene met de meeste stemmen wordt volgende week de alarmdisc van die week. Dus dan zijn we ook tevens bijna aan het einde gekomen van het eerste uur. Blijf dan vooral luisteren naar het tweede uur. En natuurlijk het laatste uur, het uur van de waarheid. De nummer 29 is de klapper van de week. Dus van niets binnengekomen op 29. En dat betekent met superstip binnengekomen uit Amerika. Ariana Grande met Hate That I Made You Love.

0: van de week.
1: Hit van de week. Breng jouw stem uit via de Net Top 40 Facebookpagina. Ga naar facebook.com/denettop40.
2: Top 40.
0: Hit van de week.
3: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de Top 40? Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten.
2: Top 40.
1: De Net Top 40. Blijf dagelijks op de hoogte via Facebook. Like ons op facebook.com/denettop40.

0: het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Israël en Hezbollah hebben ingestemd met een staakt het vuren dat ook al direct is ingegaan. Volgens persbureau Reuters kwam dat bestand na bemiddeling van de Verenigde Staten en Qatar met steun van Iran tot stand. Eerder vandaag voerde Israël nog zware aanvallen uit op doelen in Libanon. Volgens de Libanese autoriteiten vielen daarbij 18 doden en tientallen gewonden. Met het staakt het vuren moet er een eind komen aan het telkens weer oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah. En het Limburgse El is 34 graden gemeten. Dat is de hoogste temperatuur ooit op 19 juni in Nederland. En daarmee is het oude dagrecord uit 2000 met een tiende graad verbroken. Van een officieel warmterecord is nog geen sprake, omdat het record in de Bilt niet is gesneuveld. Daar werd het vanmiddag 31,4 graden. Dat is wel de hoogste temperatuur van dit jaar tot nu toe. Het warme weer houdt aan en morgen kan er regionaal opnieuw een hittegolf ontstaan. Het kabinet wil het verheerlijken van terrorisme strafbaar maken. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat onder meer het verspreiden van IS-video's en het openlijk steunen van terroristische organisaties verbiedt. Overtreders riskeren maximaal 2 jaar cel of een hoge boete. Volgens justitieminister Van Weel moet de wet radicalisering tegengaan, vooral online. Critici zijn bang dat de vrijheid van meningsuiting onder druk komt te staan, maar volgens de minister vallen demonstraties niet onder de wet. En op een afgelegen eilandengroep in de Indische Oceaan die bij Australië hoort, is mogelijk meer dan 3/4 van de zeeolifantenpups gestorven door vogelgriep. Onderzoekers schatten dat ruim 13.000 van de 17.000 jongen zijn overleden. Ook onder pinguïns en andere diersoorten zijn er opvallend veel slachtoffers gevallen. Australië onderzoekt nu de situatie verder en bereidt zich voor op een mogelijke verspreiding van het vogelgriepvirus naar het vasteland. Er is al een plan van aanpak dat bijna 70 miljoen euro kost. Het weer, toenemende bewolking met van het zuiden uit een paar regen- of onweersbuien. Het is zeer warm met temperaturen van 28 graden aan zee tot 36 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: Welkom bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
1: En dit is de Net Top 40 Nieuwe Anarchdisc.

0: the story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
1: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
2: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
3: Get out, God damn it!
4: Get the point.
5: Good.
6: Enough?
7: Tot 40!
8: Nu zit net op 40, zou het kunnen zijn indien de C-zenders nog hadden bestaan. 14 jaargang nummer 25 van 19 juni 2026, aflevering 672. Welkom terug in de tweede uur van de net top 40 van deze week. Met vandaag 9 Nederlandse, 8 Belgische, 12 Amerikaanse, 5 Britse, 4 Europese, 1 Canadese en 1 Noorse producties. Waarvan 8 Nederlands-Vlaamstalig, 9 autolanddisken, 9 speciale aanbiedingen, 7 stipnoteringen, 3 superstips en 9 zakkers, 3 zittenblijvers, 24 stijgers, 4 nieuwe binnenkomers. En dat betekent dat we van 4 nummers afscheid moesten nemen. En de eerste waar we afscheid van moesten nemen was Slamming en Meteor met Niet Nodig. De tweede was Prince, die slechts 1 week in de lijst heeft gestaan met With This Tea. En de derde is Rondé met Voicemail. En de vierde Maskeem en Babette met Hoe Dan Ook. Nou ja, dan hebben we natuurlijk de nieuwkomers in de lijst gehad. En even kijken, dan moet ik wel even goed nakijken of we ze allemaal hebben gehad. Ik denk het wel. Hebben we al die lijst gehad? Ja, we hebben ze allemaal gehad. Dus we kunnen het rustig zeggen. De eerste nieuw binnenkomen was op 40, Ben R en Olivia. Maar wat blijft er nog over? De tweede op 39, Lost Frequency en Nathan Nicholson met So Much Beauty Around Us. En dan op 35 was de derde nieuwe binnenkomer uit Amerika, Harry Styles met Dance No More. En de klapper van de week vonden we op 29 was het einde van het eerste uur uit Amerika, Ariana Grande met Hate That I Made You Love Me. Nou ja, goed, dan gaan we weer verder. De alarmdisc van deze week is Martin Carrick en Ed Sheeran met Repeated. En misschien heb je hem al voorbij horen komen, Shakira en Buna met Boy Die Die. Dat is de speciaal aanbieding van deze week. Hebben we nog 3 tips? Jawel, Aaron Blommaert en Zoe Levi met Tranen van Goud. En de andere tip is Tino Martin met Jong en Dom. En de derde, Olivia Dean met Baby Steps. En dan kan je naar facebook.com gaan. / de net op 40 stem op een van de 3. En degene met de meeste stemmen zal de alarmdisc van volgende week worden. We gaan weer verder.
9: De top 40, nummer 1 in Nederland.
10: Nummer 28.

Tjoka, tjoka, zeggen ze dan. Anita en Shakira op 28. Komt van 30, 2 plaatsen, ook een 4 weken notering. En er staat Colombia, maar volgens mij komt de ene uit Colombia en de andere uit Argentinië. Kan ik ook fout hebben, maar laten we het daar maar even bij houden. De nummer 27, die komt van 16. De 11 plaatsen naar beneden, 12 weken notering uit Canada. En dat is Thomas Gray, een oud speciale aanbieding met het nummer Rumors.

was dat van Alex Warren. Op 26 komt er 14, 12 plaatsen naar beneden. Na 11 weken notering uit Yusuf A. Een oud speciale aanbieding. Dan gaan we door naar de nummer 25. En die komt van 26 slechts 1 plaatsje gestegen. Na 8 weken notering eveneens uit Yusuf A. 21 Pilots met Drag Pat.

wel eens Mr. Know-it-all. Teddy Swims staat op 24, komt van 27, drie plaatsen omhoog naar 5 weken of dingen uit Groot-Brittannië. En een oud Allrounddisc. En dan gaan we door naar nummer 23. Die komt van 25, 5 plaatsen omhoog, oftewel met stip gestegen naar 3 weken een notering uit België. DJ Licious, en moet ik wel goed zeggen natuurlijk, DJ Licious en Milo met het nummer Forever Young.

Young. Je hoort ze allemaal in de top 40. 22.

het was Self-Made Woman, de Beach Version van Judith. Op 22 komt 25, 3 plaatsen omhoog, 7 weken notering. En natuurlijk uit de Belgiek. Dan gaan we zo nummer 21 draaien. Maar dan ga ik natuurlijk eerst zelf zo een overzicht genoemd. Nummers 30 tot en met 21. Maar dan moeten we weer eerst nummer 21 draaien. En die komt van 29, 8 plaatsen omhoog. Oftewel met superstip gestegen naar 2 weken notering. Uit Groot-Brittannië. Een oud alarmdisc. Sienna.

0: 40. Top 40. Met een overzicht van de nummers 30 tot en met 21.
1: Op 30 komen ze 33. Drie plaatsen naar boven. Na 3 weken notering uit de USA. Madonna met I Feel So Free. En op 29 vonden we de klapper van de week uit de USA. En dat is Ariana Grande met Hate That I Made You Love Me. En op 28 komen ze van 30. 2 plaatsen naar 4 weken notering uit Colombia. Anita en Shakira met Choca Choca. En op 27 komen ze van 16. En dat is 11 plaatsen naar beneden. 12 weken notering uit Canada. Oud speciale aanbieding Thomas Gray met de Rumors. En op 26 komen van 14, 12 plaatsen naar beneden. Naar 11 weken notering. Eveneens uit de US of A. Oud speciale aanbieding Alex Warren met Fever Dream. En op 25 komen van 26, 1 plaatsje slechts gestegen naar 8 weken notering. Uit de US of A. 21 Pilots met Brad Pitt. En op 24 komen ze 27, 3 plaatsen van de 5 weken notering uit Groot-Brittannië. En Out Along Disc Teddy Swims met Mr. Know It All. En op 23 komen ze 28, 5 plaatsen omhoog naar 3 weken notering uit België. Out Along Disc en met stip gestegen DJ Licious met, samen met Milo met het nummer Forever Young. En op 22 komen ze 25, 3 plaatsen omhoog naar 3 weken, naar 7 weken notering uit België. Judith, Self-Made Woman en wij draaien dan de Beach Version. En op 21 komen ze 29. Oftewel met superstip gestegen, 8 plaatsen omhoog en 2 weken notering uit Groot-Brittannië. Auto-Alarmdisc, Shanna Spiro met Material Love.

0: de hoogte via Facebook. Like ons op facebook.com/denettop40.
1: Top 40. Over de gehele wereld erkend als de enige echte Nederlandse hitparade. 20.

2026, aflevering 672. En op 20 staat hij natuurlijk, en hij komt van 11, 9 plaatsen naar beneden, na 10 weken notering, uit Noorwegen staat daar. Maar ik weet niet of ze allemaal uit Noorwegen komen. Het had net zo goed Europa kunnen zijn. Maar het is in ieder geval een oude alarmdisc. En dan gaan we door naar nummer 19. En die komt van 24, 5 plaatsen omhoog, na 6 weken notering, uit de USA. En

dat is wat we altijd zeggen. Drive a Safe, Miles Smith en Neil Horan op nummer 18. En die komt van 21, 3 plaatsen omhoog naar 10 weken notering uit Groot-Brittannië. En dan gaan we door naar nummer 17. En die komt van 23, dat is 5 plaatsjes omhoog. Nee, 6 plaatsjes omhoog zelfs. Met stip gestegen naar 6 weken notering uit Nederland. Nou, speciale aanbieding, Kensington, Living For.

Watson naar beneden. 12 weken notering uit de nieuwe CV en een oud speciale aanbieding. Dan gaan we zo nummer 15 draaien. Maar dan ga ik natuurlijk eerst even vertellen dat we daarna krijgen we een top 5 te horen van een top 40 toen. En deze keer is het van 20 juni 1987. Dan hoor je de nummers 5 tot en met 2 klein stukje. En de nummer 1 als het goed is in het geheel. En dan zijn we daar maar. Zijn we aan het einde gekomen van het tweede uur van de net top 40 van deze week. Blijf dan vooral luisteren naar het uur van de waarheid. Het derde en laatste uur van de net top 40 van deze week. Maar dan gaan we nu nummer 15 draaien. Die komt voor 22, 7 plaatsen hoog. Na 4 weken notering uit de USB, Autolanddisc.

0: nummer 1 in de top 40. Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten.
1: De zaterdagmiddag gebeurtenis.
0: Een reis door de tijd met de top 40 toen.
2: 1987.
1: De nationale zaterdagmiddag gebeurtenis.
3: Top 40. Toonaangevend. Ga je mee terug in de tijd?
4: Top 40. De enige echte Nederlandse hitparade.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. Goedemiddag, het is nu 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De politie treedt harder op tegen de bouwers van geheime ruimtes in auto's die criminelen gebruiken voor drugs, wapens en geld. Sinds dit jaar is het maken en hebben van zulke verborgen ruimtes strafbaar met maximaal 2 jaar cel. Het aantal ontdekte geheime compartimenten in auto's stijgt al jaren en ligt dit jaar opnieuw hoog. Bij een grote inval in Zevenbergen vond de politie onder meer honderden kilo's drugs en miljoenen euro's cash. Volgens de politie worden de verstopplekken in auto's steeds geavanceerder. Een 27-jarige man is tot 28 maanden cel veroordeeld, waarvan 12 voorwaardelijk voor het verkrachten van een destijds 15-jarig meisje tijdens Koningsdag 2025 in Arnhem. De Almeerder krijgt ook een contactverbod van 3 jaar en hij moet het meisje zo'n 3000 euro schadevergoeding betalen. De man verkrachtte het meisje in een mobiel toilet. Hij kocht een drankje voor haar, duwde haar in een dixie toen ze wilde plassen, draaide de deur daarna op slot, trok haar kleding naar beneden en misbruikte haar toen. Israël en Hezbollah hebben ingestemd met een staakt het vuren dat ook al direct is ingegaan. Volgens persbureau Reuters kwam dat bestand na bemiddeling van de Verenigde Staten en Qatar met steun van Iran tot stand. Eerder vandaag voerde Israël nog zware aanvallen uit op doelen in Libanon. Volgens de Libanese autoriteiten vielen daarbij 18 doden en tientallen gewonden. Met het staakt het vuren moet er een eind komen aan het telkens weer oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah. En het parlement van Zimbabwe heeft ingestemd met een grondwetswijziging die de presidentiële termijn verlengt van 5 naar 7 jaar. Daardoor kan president Mnangagwa mogelijk tot 2030 aan de macht blijven. Ook verdwijnt het recht van burgers om de president rechtstreeks te kiezen, dat doet het parlement voortaan. De Senaat van Zimbabwe moet het voorstel nog goedkeuren, maar het lijkt waarschijnlijk. Critici noemen de wijziging een aantasting van de democratie en een verlenging van de macht van de president. Het weer, toenemende bewolking met van het zuiden uit een paar regen- of onweersbuien. Het is zeer warm met temperaturen van 28 graden aan zee tot 36 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
1: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
2: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
3: Get out, goddammit!
4: Get the point good.
5: And now...
6: Bend over.
7: Nu is het net op 40, zou dat kunnen zijn, indien de C-zenders nog hadden bestaan. 14e jaargang nummer 25 van 19 juni 2026, aflevering 672. Welkom terug in het derde en laatste uur van de Net op 40, het uur van de waarheid. Met vandaag 9 Nederlandse, 8 Belgische, 12 Amerikaanse, 5 Britse, 4 Europese, 1 Canadese en 1 Noorse productie. Waarvan 8 Nederlands-Vlaamstalig, 9 autolandisken, 8 speciale aanbiedingen, 7 stipnoteringen, 3 superstips, 9 zakkers, 3 zittenblijvers, 24 stijgers en 4 nieuwe binnenkomers. En dan betekent het natuurlijk dat we 4 nummers afscheid moesten nemen. De eerste was Fleming en Meteor, met niet nodig. De tweede, Prince, na 1 week al verdwenen. Whitney Steve, maar ik heb ook begrepen dat er weer een verse aan zit te komen. En dat is natuurlijk heel speciaal. Als Prince niet meer leeft, dat er toch een nieuw werk uitkomt, is natuurlijk hartstikke mooi. En dan gaan we naar de derde die verdwenen is uit de lijst. Dat is Rondé met een voicemail. En de vierde is Maskeem en Babette met Hoe dan ook. Laten we ook nieuwkomers. De eerste nieuwkomer was Ben R. en Olivia. Wat blijft er nog over? De tweede was Lost Frequency en Nathan Nicholson. So Much Beauty Around Us. En de derde was Harry Styles met Dance No More. En de vierde Ariana Grande met Hate That I Made You Love Me. Dan hebben we de speciale aanbieding van deze week. Dat is Shakira en Burna met Boy Die Die. En de alarmdisc van deze week is Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. We hebben ook nog 3 tips. Aaron Blommaert en Zoe met Levi. En Tranen van Goud. Het nummer van Tino Martin, Jong en Dom. En Olivia Dean met Baby Steps. Waar je op kan stemmen, dan gaat dan naar facebook.com/denettop40. En degene die de meeste stemmen krijgt, dat wordt dan warm disc van volgende week. We gaan weer verder.
8: De top 40, nummer 1 in Nederland.
9: Nummer

13 4 plaatsen omhoog. Na 9 weken noteringen natuurlijk uit de Belgiek. En dan gaan we door naar de nummer 13. En die komt van 15 2 plaatsen omhoog. Na 11 weken noteringen uit Groot-Brittannië. Oud speciale aanbieding YouTube. En Ed Sheeran en Tapper.

Ja, vragen, vragen genoeg zeggen we dan. Wim Soeter was dat op nummer 12 en die komt van 17, 5 plaatsen omhoog. Oftewel met stip gestegen na 6 weken notering uit de Belgique en een oud alarmdisc. Gaan we door naar de nummer 11. Maar dan ga ik eerst natuurlijk vertellen dat we zo een overzichtje gaan doen van nummers 20 tot 11. Maar dan dien ik natuurlijk wel eerst even een nummer 11 te draaien. En die komt van 13, 2 plaatsen omhoog en 9 weken notering uit de USA. Harry Styles met American Girls.

0: Class, de Net Top 40.
1: De Top 40, met een overzicht van de nummers 20 tot en met 11.
2: Nummer 20 komt van 11, 9 plaatsen naar beneden naar 10 weken notering uit Noorwegen. Autoland is Carcalis en Portugal en The Man met het nummer Money. En op 19 komen ze 24, 5 plaatsen over naar 6 weken notering uit Amerika. Het stip gestegen Lady Kaka en Ducci met Runaway. En op 18 komen ze 21, 3 plaatsen over naar 10 weken notering uit Groot-Brittannië. Miles Smith en Neil Horan met Drive Safe. En op 17 komen ze 23, 6 plaatsen over naar 6 weken notering uit Nederland. Oud speciale aanbiedingen met stip gestegen Kensington met Living For. En op 16 komen ze 10, 6 plaatsen naar beneden, 12 weken notering uit de Usaway. Oud speciale aanbieding Somber met Home Wrecker. En op 15 komen ze 22, 7 plaatsen omhoog, oftewel het super stip gestegen naar 4 weken notering uit de Usaway. Outland Disc Jelly Roll met I'm Good uit de film Cult. En op 14 komen ze 18, 4 plaatsen omhoog naar 9 weken notering uit de Belgique. Clemens en Van Geel met Groeten uit Bordeaux. En op 13 komen ze 15, 2 plaatsen omhoog naar 11 weken notering uit Groot-Brittannië. Oud speciale aanbieding YouTube en Ed Sheeran en Tarastopolia met Yours. En op 12 komen ze 17, 15, 5 plaatsen omhoog naar 6 weken notering uit de Belgique. En dat is een autoalarmdisc met stip gestegen Wim Soetert met Vragen. En op 11 komen ze 13, 2 plaatsen omhoog naar 9 weken notering uit de Usaway, Harry Styles en American Girls.
1: Dit is de top 10.

zo zijn we beland in de top 10 van de Netto 40 van deze week. 14 jaargang nummer 25 van 19 juni 2026. Aflevering 672. En dat was moe van jezelf. Ja, moe van jezelf worden wel eens. Moe van onszelf. En nonchalantje. En Mathieu Therine was dat op nummer 10. En die komt voor 6. 4 plaatsen naar beneden. 11 weken notering uit Nederland natuurlijk. En het was een oud alarm. Dus kwam door naar nummer 9. En die komt voor 7. 2 plaatsen naar beneden. Na 10 weken notering uit België. Milo, my lucky day.

was Elizabeth Taylor van Taylor Swift op 8. Die komt van 12, 4 plaatsen omhoog. Oftewel met stip gestegen naar 6 weken notering uit de News of A. En dan gaan we door naar nummer 7. Die komt van 3. En dat betekent 4 plaatsen naar beneden. Na 9 weken notering uit Nederland. Autoalarmdisc, Hannemea en Bluff. Ik ben niet meer

Melody van Alan Walker en Fangs hoorde je juist op nummer 6. En die komt vandaag 2 plaatsen hoger, 7 weken. Een notering uit Europa en tevens is het een oud alarm. Dus gaan we door naar nummer 5. En die komt van 9 met stip gestegen naar 5 weken notering uit Nederland. Ruben, de winnaar van de Voice of Holland.

Het is altijd leuk om te horen als iemand tegen je zegt somebody like you. Within Temptation en Smash Into The Pieces waren dat op nummer 4. En die staan daar stationair na 8 weken notering uit Europa. En tevens een oud alarmdisc. En dan gaan we door naar nummer 3. En die komt van 5. En dat is 2 plaatjes omhoog en 5 weken notering uit Groot-Brittannië. Ze doen het nog goed, die oudjes. The Rolling Stones. Nummer In The Stars.

0: talk about.
1: De top 40 met een overzicht van de nummers 10 tot en met 2.
2: De nummer 10 komt van 6, 4 plaatsen naar beneden. 11 weken notering uit Nederland. Oud-alarmdisc Nonchalance en Mathieu Terrien met Moe van jezelf. En op 9 komend van 7, 2 plaatsen naar beneden. Na 10 weken notering uit België. Milo met My Lucky Day. En op 8 komend van 12, 4 plaatsen omhoog van 6 weken notering uit Yusuf Ray. Met stip gestegen Taylor Swift met Elizabeth Taylor. En op 7 komend van 3, 4 plaatsen naar beneden. 9 weken notering uit Nederland. Oud-alarmdisc Hanamea en Bluff. Ik ben niet meer bang. En op 6 komend van 8. En dat is 2 plaatsen omhoog van 7 weken notering uit Europa. Oud-alarmdisc Ellen Wolver en Fangs met Heartbreak Melody. En op 5 komend van 9, 4 plaatsen omhoog. Oftewel met stip gestegen naar 5 weken notering uit Groot-Brittannië. En dat is Ruben, de winnaar van de Voice of Holland met 20 seconds. En op 4 stationair na 8 weken notering uit Europa. Oud-alarmdisc Within the Temptation en Smash Into the Pieces met het nummer Somebody Like You. En op 3 komend van 5, 2 plaatsen omhoog van 5 weken notering uit Groot-Brittannië. De Rolling Stones. Ze rocken nog goed die oudjes in de stars. En dan gaan we naar nummer 2. Die staat er stationair. En die staat 7 weken in de lijst genoteerd uit de Usual Way. Madonna en Sabrina Carpenter. En Bring Your Love. Madonna die 2 keer in de lijst voorkomt. En volgens mij Lost Frequency zit ook met zijn 2e keer aan te komen. Zit het er heel wat in de lijst. In ieder geval, dat was een overzicht van nummers 10 tot en met 2.
1: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren. Je komt het vanzelf te weten.
2: Nu is het net op 40, zou dat kunnen zijn, indien de C-zenders nog hadden bestaan. Zo zijn we weer bijna aan het einde gekomen van de net op 40 van deze week. De 14e jaargang, nummer 25, van 19 juni 2026, aflevering 672. En zoals we doen gebruiken, gaan we even een overzichtje doen voordat we de nummer 1 gaan draaien. Met vandaag 9 Nederlandse, 8 Belgische, 12 Amerikaanse, 5 Europese, 4 Europese, 5 Britse, 1 Canadese en 1 Noorse producties. Waarvan 8 Nederlands-Vlaamstalig, 9 Oud-Alarmdisc, 9 speciale aanbiedingen, 7 stipnoteringen, 3 superstips, 9 zakkers, 3 zittenblijvers en 24 stijgers. En dat waren 4 nieuwe binnenkomers en dan betekent dat 4 nummers vertrokken zijn. De eerste die vertrokken is Fleming en Meteor met Niet Nodig, de tweede Prince met Witness T en de derde Rondé met Voicemail en de vierde Maskeem en Babette met Hoe Dan Ook. De eerste nieuwe binnenkomer vonden we op 40, Ben R en Olivia, maar het blijft er nog over. De tweede nieuwe binnenkomer was Lost Frequency en Nathan Nicholson met So Much Beauty Around Us. En de vierde, derde nieuwe binnenkomer op 35, dat was uit Amerika, Harry Styles met Dance No More. En dan de vierde binnenkomer en de klapper van de week uit Amerika eveneens, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. De tip van de week, die hebben we deze week weer zoals gewoonlijk 3 stuks. Aaron Blommaert en Zoe Levi met Tranen van Goud. Tina Martin met Jong en Dom. En Olivia Dien met Baby Steps. Stem op een van deze 3 op facebook.com/denetop40. En degene met de meeste stemmen wordt de nieuwe alarmdisc van volgende week. Dan hebben we natuurlijk ook nog de alarmdisc van deze week. Dat is Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. En de speciale aanbieding Shakira en Burna met Boy Die Die. Zijn we nog wat vergeten? Ik dacht het niet. We zijn er wel een beetje. Dan laten we hopen dat onze grote vriend Corné volgende week weer geen stemprobleem heeft. Dus dat hij snel beter mag worden. Dan mag hij weer de top 40 presenteren. De net top 40 en de net top 40 tip 30. En dan kan ik weer op mijn luis zat gaan zitten. Even niks doen. Maar goed, we gaan nu de nummer 1 draaien. In ieder geval fijn dat u bent blijven luisteren. Volgende week moet u het misschien weer bij mij doen. Maar laten we hopen dat Corné hier weer zit. De nummer 1, die staat daar stationair. En die komt van nummer... die staat 9 weken genoteerd. En die komt uit Nederland. Jawel, nou ja, je hebt vorige week natuurlijk geluisterd. Dus dat moet je bijna weten. Derde week op 1. De oud speciale aanbieding Direct met Won't Fall.
3: Nummer 1.

0: Dit is iTurn Radio op jouw vrijdag.
1: iTurn Radio.
0: Goedenavond, het is nu 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Het kabinet houdt Groningen en Zeeland in beeld als mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales. Er is nog geen definitief besluit. Er volgt eerst nog onderzoek in Terneuzen en in de buurt van de Eemshaven. Netbeheerder Tennet noemt de Eemshaven technisch de beste optie, terwijl Zeeland meer investeringen vraagt in het stroomnet. Staatssecretaris De Bat wil draagvlak en techniek nog tegen elkaar afwegen. Eind dit jaar wijst het kabinet mogelijk een voorkeurslocatie aan voor de bouwplannen van de kerncentrales. Premier Jetten is heel blij met de nieuwe EU-afspraken om harder op te treden tegen internationale drugshandel. Brussel wil landen die criminelen beschermen of niet uitleveren strenger aanpakken. Aanleiding is onder meer de zaak rond de voortvluchtige Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos die in Sierra Leone zou verblijven. Nederland overweegt ontwikkelingssteun aan dat land te verminderen om zijn uitlevering te versnellen. Jetten wil met behulp van Europese samenwerking criminelen uiteindelijk voor de rechter brengen. De politie treedt harder op tegen bouwers van geheime ruimtes in auto's die criminelen gebruiken voor drugs, wapens en geld. Sinds dit jaar is het maken en hebben van zulke verborgen ruimtes strafbaar met maximaal 2 jaar cel. Het aantal ontdekte geheime compartimenten in auto's stijgt al jaren en ligt dit jaar opnieuw hoog. Bij een grote inval in Zevenbergen vond de politie onder meer honderden kilo's drugs en miljoenen euro's aan contant geld. Volgens de politie worden de verstopplekken steeds geavanceerder. En het opgepakte 15-jarige meisje uit het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord op haar ouders. De politie trof de lichamen van een 53-jarige man en vrouw afgelopen nacht aan in hun woning. Niet veel later is hun dochter aangehouden en in beperkingen in bewaring gesteld. Dat betekent dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat. De rechtercommissaris heeft bepaald dat ze nog 2 weken vast blijft zitten. De dubbele moord leidt tot verbijstering in de buurt in Meerstad. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: iTurn Radio.
0: Tim Nieuwenhuis, Soul and Dance Classics.
4: Get ready.
3: iTurn Radio.

0: White in the Socket hoor je verleden week voorbij komen hier bij de Soul & Dance Classics. En als het als eerste van deze maand hebben we gedraaid Take That Do The Bank. En dit heet gewoon Make That Move in original 12-inch mix. Jeffrey Daniels, Howard Jewett en natuurlijk Jody Watley als Shalimar. Zo'n beetje al 1982 kwam het allemaal. Het gebracht op dat beroemde en bekende Solar Records, oftewel de Sound of Los Angeles Records. Straks mooie muziek onder andere van People's Choice, we doen de Moment of Motown. Mitchell Dimples viel ziek op de lijst staan, Phil Fuhren en Galaxy en zo tegen het einde van de show. Weer een mooie slow jam. En dat allemaal in de Dance Classic Soul Ballads. Maar zover is het lang nog niet, we gaan eerst luisteren naar Lionel Richie in de
1: Soul and Dance Classics.

Met Step Right Up. Uit 1987 alweer. En ze had grote hits met David Grant. Ik hoop het allemaal een keertje. Met Could It Be I'm Falling In Love. En ook wat solo hits zoals Round And Around And Around And Again. En die gaan we binnenkort weer voor je draaien. Heb ik gewoon even zin in. En daarvoor gedraaid. Van het album. Hoe heet het ook alweer? Back to Front. Ik moest even nadenken. Het verzamelalbum wat hij in 1992 uitgebracht. Lionel Richie met My Destiny. Hier bij de Soul & Dance Classics op iTunes Radio. En in Twente Enschede. Met nu wat fijne funny klanken geproduceerd door Kenny Gamble en Leon Huff. En uitgebracht op Theosophie, oftewel PA Rai. Philadelphia International Records heet het dan.

Hitje scoren met Everybody's Laughing. En hier gaan we binnenkort ook andere ervan omdraaien. En het heet Dancing Tide. Ook een van mijn favorieten van Phil Verne en Galaxy. En daarvoor nog gedraaid. Even op de lijst kijken. Cool in the Game met een van hun eerste singeltjes. Zo begin van de jaren 70 heette Jungle Boogie. Was een beetje afgekeken van Soma Casa. Ook erg mooi. Net als deze van Rose Voice. Uit 1982.

je ook een zaterdagavond doen, hè? Op iTunes Radio. En in Twente en Schede. En het heet natuurlijk Sandje Funky Horn, had ik al gezegd. Kees in de Sunshine Band. En daarvoor nog gedraaid Voice Voice uit 1982 met Still in Love. Toentje wat ooit is gebruikt door Frits Spits, een avondspits voor de poplimmerik. Wat hij dan helemaal instrumentaal gemaakt. Heel erg mooi gedaan. Als opmaat dan de Dance Classic Soul Ballad. Deze mooie van Johnny Mathis. Uit 1974, die kant uit. Geproduceerd door Tom Bell.

Ik zeg het elke week maar weer. Categorie mooi, mooi, mooi van het album The Dude van Quincy Jones uit 1981. Geschreven door Barry Mann en Cynthia Weil. En geproduceerd uiteraard door Quincy Jones. Hoorde je

0: woensdagavond. Het is nu 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. In oktober moet duidelijk worden hoe de EU zijn meerjarenbegroting gaat financieren. Dat zei commissievoorzitter van der Leyen na een top in Brussel. De EU-leiders zijn het nog niet eens over de begroting voor 2028 tot 2034 en over waar het geld dan precies vandaan moet komen. Zo wordt er onder meer gedacht aan nieuwe EU-belastingen zoals op tabak of online gokken. Von der Leyen wil dat lidstaten en instellingen dan samen een duidelijke financiële aanpak afspreken. Nederland is fel tegen de torenhoge EU-begroting. De toegang van de atoomwaakhond IAEA tot Iraanse nucleaire faciliteiten hangt af van onderhandelingen met de VS. Iran ontkent dat het internationale agentschap al toestemming heeft gekregen voor inspecties. De IAEA wil al langer controleren waar Iran zijn verrijkte uranium opslaat, maar krijgt daar geen toegang toe. Volgens schattingen beschikt Iran over grote hoeveelheden verrijkt uranium, maar waar die liggen is nog altijd onduidelijk. Het kabinet houdt Groningen en Zeeland in beeld als mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales. Er is nog geen definitief besluit, er volgt eerst nog onderzoek in Terneuzen en in de buurt van de Eemshaven. Netbeheerder Tennet noemt de Eemshaven technisch de beste optie, terwijl Zeeland meer investeringen vraagt in het stroomnet. Staatssecretaris De Bat wil draagvlak en techniek nog tegen elkaar afwegen. Eind dit jaar wijst het kabinet mogelijk een voorkeurslocatie aan voor de bouwplannen van de kerncentrales. En het opgepakte 15-jarige meisje uit het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord op haar ouders. De politie trof de lichamen van een 53-jarige man en vrouw afgelopen nacht aan in hun woning. Niet veel later is hun dochter aangehouden en in beperkingen in bewaring gesteld. Dat betekent dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat. De rechtercommissaris heeft bepaald dat ze nog 2 weken vast blijft zitten. De dubbele moord leidt tot verbijstering in de buurt in Meerstad. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: iTurn Radio.
3: Ron Lokkebol, the best music in town.
4: Get ready.
2: iTurn Radio.
3: The best music in town.

Danger. Star Sisters, oftewel Miss Pie. Alweer het 1985. Daarvoor SOS Bands, The

Feel So Real, Patrice Roschen. Daarvoor uit 1986, Regina, Baby Love. Meer van dit soort heerlijke tunes die je gewoon deze uren voorbij gaat horen komen met mijn persoontje. Zoals deze uit 1987. Microwave.

My Love. De Cat Band hier. Deze mooie uren. En bij een persoontje Ron Lokkerbol. En ik ga je nog zeker verblijden met heel veel prachtige tunes.

Feel It. De Jacksons, waar ze eigenlijk best wel groot mee geworden zijn. Ik heb voor jou een hele mooie track van Cool and the Gang weten te vinden. De overheerlijke Ladies Night.

dit uur. Gewoon van die heerlijke tracks waar je misschien al een poosje al niet meer gehoord hebt. Ja, hoort ze natuurlijk alleen maar hier natuurlijk op dit geweldige radiostation. En ik heb een heel aantal heel wat leuke tracks voor jou op een rijtje gezet. Zoals van One Way, Lane Haywood, Jenny Burton, Evelyn Champagne King. Nou, zullen we er eentje aan toevoegen? René Angela, je gaat ze gewoon hier horen. Op dit mooie radiostation.

Benny Burton. Do you want it's bad enough? Langzaam begint hier een beetje de studio een beetje binnen te drubbelen. Jongens, wel even stil zijn daar, hè? Even stil. Wordt wel een beetje, ja, enthousiast. Als ze hier gewoon in de radioshow aanwezig zijn, mogen zijn hier in de studio. Oh, hartstikke leuk. Meer gezelligheid krijg je daar. Dat is allemaal weer. Hey, zo meteen nog een hele mooie track van One Way. Die ik hier voor jou ga draaien. I'm ready. Maar nu eerst Lynn Heywood.

waar je gewoon die allerheerlijkste classics weer dat gewoon weer voorbij hoort komen. Laten we samen even heerlijk in dat mooie treintje stappen. RR Express heet dat treintje.

Nou, daarvoor nog Herb Albert en Keep Your Eye on Me. Door met echt van die magistrale klanken op dit prachtige radiostation. Ik neem je mee met de overheerlijke stomp. Dit is de Brothers Johnson.

prachtige uren. Dit mooie radiostation waar je toch maar weer die heerlijke tracks weer voorbij hoort komen. Zometeen nog Sylvan and Galaxy voor je. John and Company, War op de lijst. Wally Jim Jr. En ook die overheerlijke Rodney Franklin.

Wally Jupe Jr. 15 A. Dat was een grote hit. 86, dat een hele mooie jaar. Mooie tunes nog voor jou. Wat dacht je van Lakeside? Your Love Is On The One. Johnny Want Me voor je. Don't You Want One Me. Henry Johnson en Do It. En om er even mee te pakken. Phil from the Galaxy. What Do I Do? Zometeen eigenlijk nog veel meer van dit soort heerlijke tracks. Deze prachtige uren die je hoort. War.

0: Dit is iTurn Radio op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Op meerdere plekken is mogelijk blikseminslag geweest met schade en brand als gevolg. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege extreem noodweer. In onder meer Flevoland kregen mensen het dringende advies om binnen te blijven. In het Zeeuwse Vlissingen werd een zeer zware windstoot gemeten van 113 km per uur. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de politie probeert de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achterop een stilstaande trein waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storing. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseisd. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker Joris Oddens legt het schilderij een belangrijk moment vast waarop Spanje de Nederlandse soevereiniteit erkende. Het doek werd in 2023 gekocht op een veiling in Oostenrijk en bleek tot nu toe onbekend bij historici. Het schilderij is na de heropening van het Haagse Historisch Museum in 2028 voor iedereen te zien. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: This is your iTurn Radio.
3: And now on iTurn Radio.
4: iTurn Dance.

0: iTurn Radio. Op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Op meerdere plekken is mogelijk blikseminslag geweest met schade en brand als gevolg. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege extreem noodweer. In onder meer Flevoland kregen mensen het dringende advies om binnen te blijven. In het Zeeuwse Vlissingen werd een zeer zware windstoot gemeten van 113 km per uur. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de politie probeert de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achterop een stilstaande trein, waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storing. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseist. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker Joris Oddens legt het schilderij een belangrijk moment vast waarop Spanje de Nederlandse soevereiniteit erkende. Het doek werd in 2023 gekocht op een veiling in Oostenrijk en bleek tot nu toe onbekend bij historici. Het schilderij is na de heropening van het Haagse Historisch Museum in 2028 voor iedereen te zien. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.